Luisteraars, namens alle noordelijke amateurs, wij zouden u graag van het Nederlands muziek blijven voorzien. Maar zonder uw hulp zullen wij binnen de kortste keren, na al die jaren, toch van de band moeten verdwijnen. En zal er geen amateur nog in de ether te vinden zijn. Daarom vragen wij, help ons.